Kiolong ejuma mosi sarumnare enkakenya omesa shoso wan enkakenya ibuirare antina nai Fire FM.